0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Me.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NWS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op hun eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte, omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit hun jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer, met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

Here she comes. Here she comes on me. The Black Widow.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaar gewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. De rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte, dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiase of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

kun je er naar uitkijken, hè? Naar een weekend. Zeker als je de hele week gewerkt hebt. Misschien doe je het niet meer, maar dan weet je vast wel hoe dat was om de hele week te werken. Dan ben je toe aan een weekend. Plakplaatjes. Het eerste plaatje was van Billy Joel in het plaatjesboek van deze week. Weekend song, want dat ga ik met je doornemen. Hoe besteden we ons weekend? Wat kun je doen? Wat kun je niet doen? In ieder geval met de Beatles uitslapen.

Ik herken het gevoel wel, hoor, dat je wakker wordt en denkt... ah nee, nou nog even niet, het hoeft niet, hè. Het is zaterdag, het is weekend, we draaien nog een keer om. En dat doen we straks rustig aan. Ga jij even een broodje smeren? Jij hoort er ook een beetje bij, hè? Je kunt dat op zaterdag doen, zondag past misschien ook wel. The Breakfast in Bed, hier is Train.

0: gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40
1: of Radio. Music, no filter. Plakplaatjes, concertposter.

Harry Chapin en Saturday Morning. Hij speelde het live, je hoorde dat wel. Wat een heerlijk relaxed gevoel. Zo zou het weekend moeten zijn, denk ik dan maar. Daarvoor de liefde verpakt in een breakfast in bed van Train. Ach ja, de handklapjes, hè. Brengt ons meteen, in ieder geval mij, de jaren 70 terug. Bij de disco-achtige platen. Nick Straker Band gebruikt het weekend om de deur uit te gaan. Het begint al op zaterdag, maar dat zegt er niet bij, hoor. In ieder geval gaat hij voor A Walk in the Park.

Nick Stricker gebruikt het om zijn hoofd leeg te maken. En dat kan altijd prima. A Walk in the Park, lekker op zaterdagmiddag. Disco-beleving, niet zo vaak in plakplaatjes, maar deze kon ik toch niet laten liggen. De Nick Stricker Band. Doe je dat niet, dan ga je misschien wel even de stad in. Even winkelen. Misschien met Frank Turner mee naar de platenzaak. Al heeft hij daar zijn heel eigen redenen voor.

Oeh, hopelijk stond hij niet te hard, want hij knalde er nogal in. Frank Turner, zo verliefd is hij op zijn Girl from the Record Shop. Zaterdag en het weekend, wat doe je nog meer? Naar de voetbalclub. Dat kan natuurlijk. En lekker zingen. You'll never walk.

Ja, de club waar ik kwam, als jong voetballertje, daar kolkte het stadion nooit en werd er nooit gezongen You'll Never Walk Alone. Dat was toch voor de grote jongens wel. Sterker nog, de club bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Mooie zaterdagmiddag gehad. Het weekend een uitgelezen kans om uit te gaan eten met Arlo Guthrie in Alice's Rock'n'Roll Restaurant.

0: Oh ja. Tot. Wauw. Welkom bij 40 Up Radio.
1: Plakplaatjes. Spaar ze. Allemaal.

Soms ligt de lat van het begin af aan heel hoog. Hè. Dat gebeurde bij Matt Hoople. David Bowie was vanaf het begin fan van deze band. Schreef ook later natuurlijk All the Young Dudes voor Matt Hoople. Maar goed, dan zit de druk er wel een beetje op natuurlijk. Hè. De Saturday Gigs, we gingen naar zo'n gig nadat we gegeten hadden. In Alice's Rock'n'Roll Restaurant met Arlo Guthrie. Guthrie, ja, de zoon van... Zaterdag naar de gig en dan ga je de rest van de avond door. En uiteindelijk kom je bij zondagmorgen uit. Bon Jovi legt het uit.

staat het wilde leven, dat daarvoor staat Saturday Night. En een beetje tot rust komen en inzicht en slimmere dingen gaan doen met je leven. Daarvoor staat dan Sunday Morning. Maar zo gaat het vaak in het weekend ook. Hè. De zaterdagavond wat ruiger en de zondagmorgen wat rustiger. Bon Jovi hoorde je. En op zo'n rustige zondagochtend, het regen buiten. Blijf even lekker in bed. Eet daarna banana pancakes. We'll catch

zo'n man die ja, zijn mond maar hoeft open te doen. En dan kom je al tot rust met de banana pancakes van Jack Johnson. Ik moest raar maar waar aan Kortjakje denken. Want het ging over het weekend. En dan ja, op zondag is Kortjakje niet ziek. Zoiets kan James Cotton ook vertellen. Hou je vast voor zijn Saint on Sunday.

Hij deed dingen met zijn band live, deed mooie dingen met zijn band live, en dat deed hij eigenlijk solo net zo goed, hè? Ed Kowalczyk, zanger van live, maar nu in zijn eentje met The Garden. Zondagmiddag de tuin in, en dat is goed voor je, want ook daar kun je je hoofd leeg maken en een beetje op nieuwe ideeën komen. Daarvoor James Cotton en zijn Super Harp. Een fantastische mondharmonica van James. Met de Saint on Sunday van een autobiografisch album, zeggen ze. Maar of hij dan ook heel erg losging door de week en op zaterdag en een saint was op zondag, heb ik niet voor je uitgezocht. Plakplaatjes over het weekend. Het nadert langzaam zijn einde. We gaan nog even door de middag, want we hebben nog wat tijd over in de tuin. Of wat je dan ook nog meer wilt gaan doen. Breng het lekker door met Hoover Phonic en Sunday Afternoon.

Misschien is het wel vooral aan de stem van Noemi Wolfs te danken dat ik zo van Hooverphonic ben gaan houden. Je hoorde ze hier met Sunday Afternoon. Dan komt de avond en tijd om afscheid te nemen van de zondag. Ook dat kan relaxed. Goodbye Sunday.

Ik weet niet hoe dat bij jou werkt, hoor. Maar dat je op zondagavond denkt, oh jee, het is bijna maandag, wat jammer. En op maandag denkt, ach, was het nog maar zondag, want dat was zo lekker het afgelopen weekend. Everything But The Girl nam afscheid van de zondag in Goodbye Sunday. Laatste plakplaatje voor deze keer. Komt van Stampij. Dat is een band die geldt als de voorloper van de dijk. Huub van der Lubbe al in de hoofdrol. En dit liedje werd verbannen van de radio, want er zitten vieze woordjes in. En dat kon echt niet in 1979. Vindt het niet digitaal. Vandaar ook de krasjes nog van het singeltje. Stampij neemt afscheid van het weekend zonder spijt. Blij dat het morgen maandag is. Tot de volgende plakplaatjes.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Bijzonder goedenavond allemaal. Welkom.
2: Mark van Dalen.

De Makkers waren dat. Een hele grote hit in 1972. Volgens mij is er ook nog een versie van Pierre Cartner van Vader Abraham. Maar dat lijkt me even overbodig op dit moment. Hey, dit was het begin van vandalisme. Plaatje uit 72, of had ik dat nou al gezegd? Dus ze hebben maar 4 jaar bestaan. Het is een hele grote hit geweest. En van 1970 dus tot 1974 hebben zij bestaan. Leuk. In het kader van dat het af en toe wat warmer wordt buiten, dacht ik bij mezelf, joh, even toepasselijk beginnen. En dat is gelukt, dacht ik toch. De Makkers met de zomerzon. De zomerzon. Mark van Dalen is hier op zondagavond van 6 tot 7. En ook in de herhaling op maandagavond. Bij 40 Up Radio met het programma.

jarenlang successen geweest, waarbij de mannelijke helft van het duo altijd hetzelfde is gebleven. Maar de vrouwelijke, Herb dus zeg maar. Nee, wacht even. Ik moet het nu natuurlijk wel op goed voorlezen. Peaches, zeg maar. En Peaches, dat was dan de vrouwelijke afdeling van dit duo. Die werd nog wel eens vervangen. Maar dit was het meest succesvolle nummer, denk ik, samen met Reunited. We hebben het natuurlijk hier over Peaches en Herb. Lekker jaren 60, 70, 80, 90 muziek hier zo bij 40 Up Radio. En mijn naam is Mark van Dalen met leuke muziek zoals daar zijn de Beatles. Iets ander nummer dan wat je normaal altijd hoort op de radio van de Beatles. Ja, ja, ja. Within You, Without You, Beatles. En ik denk dat we iets te horen krijgen van George Harrison. Dat hoor je ook aan de sitaar, hè? De sitaar. Dit zijn sitaargeluiden, mensen.

Eddie Jobson zat erin, die speelde bij Roxy Music. En John Wetton, die is van King Crimson en ook van Roxy Music. En zij scoorde in 1979 een hit onder de naam UK. Rendezvous 602 van het album Danger Money. Wat dat voor overbodige informatie is, dat weet ik allemaal niet. Maar ik lees het gewoon lekker op, hier zo. En voor de mensen die daar een beetje naar op zoek zijn. Dit soort plaatjes draaien wij gewoon de Forgotten 45's. Tussen 6 en 7 met het bord op schoot hier zo bij 40 Up Radio. Goedenavond trouwens, mijn naam is Mark van Dalen. En voor de mensen die het niet kunnen horen live en direct op dat tijdstip, maandagavond is er nog een herhaling. En via de website kun je allerlei programma's terugluisteren. Nou, is dat leuk of niet? Ja, dat gaat wel, hè. Hey, naar een R&B-trio die zichzelf Kliek noemde, gaan we nu luisteren met een nummer dat heet Stop Dugging Me Around. Stop Dugging Me Around van Kliek is geen original, want is wel allereerst opgenomen door Jackie Wilson. Die heeft het verzonnen, opgenomen als eerste. En dit is dus een cover, zoals dat dan heet. En je hoort hem nu op 40 Up Radio.

0: Hier komt hij uit, het nieuwe album van de Rolling Stones. Die heet Foreign Tongues. En je kunt al een beetje zien als je googelt op de naam van het album, van wat er allemaal gaat gebeuren op dat album. Is bijvoorbeeld een nummer waar Robert Smith van The Cure op meespeelt. Er is een nummer waar Charlie Watts, die een paar jaar geleden overleden is, als laatste daad nog op meespeelt. En dan is er een nummer waar, en dat is ook wel heel bijzonder, vind ik. Ik heb het nog niet gehoord, maar ja, ik ben wel benieuwd naar hoe dat klinkt. Er is dus een nummer wat op dat album komt, waarop Paul McCartney van The Beatles, waren natuurlijk vroeger rivalen, daarop bas speelt. En ik begreep ook, ik zie al die filmpjes van Paul McCartney voorbij komen op TikTok en op Twitter en zo, en op Instagram. Ik zie ook dat Paul McCartney daar aardig trots op is, dat hij toch nog eens een keer meespeelt met de Rolling Stones. Nou, dat is toch de liefde voor muziek. En dit was in ieder geval het nummer In The Stars. Een nieuwe album dus. 10 juli komt hij uit. En de Rolling Stones, daar hadden we het hier natuurlijk over op Forever. Niet Forever, maar 40 Up Radio. Niet Forever natuurlijk. Een vergissing was dat. Nou ja, sorry dan in ieder geval. We gaan luisteren naar Shirley Bassey. Gewoon omdat het kan en omdat het mag.
1: Diamonds are forever. They are to please me. They can stimulate

testen onder de bezielende leiding van Herman van Boeijen. Is er al een poosje mee gestopt met deze band. Hij is met pensioen. En volgens mij staat hij in de Guinness Book of Records, in ieder geval de band, genoteerd om het feit, doodeenvoudige feit, dat zij de meeste bezettingswisselingen ter wereld hebben gehad, zo'n beetje. Ik denk iets van 50 verschillende bezettingen van deze band natuurlijk. Sommige bezettingen bestonden maar een paar dagen. Maar dit was wel een van de succesvolste bezettingen, denk ik, uit eind jaren 70, begin jaren 80, denk ik, met Jan van der Meij als zanger, ja ja. En die heeft naderhand ook zijn eigen band nog gehad, Powerplay. Dus, en heeft meegedaan aan die Beatles Reunited concerten onder de naam Analogs. Maar goed, dit was Vitesse, lekkere plaat, 1979, als ik het wel heb. Met What You Need is Rock'n'Roll.

Dit was het pre-dingedong tijdperk van Teach In. Het was voordat ze meededen aan het Songfestival. Aardig liedje, klein hitje geweest. En ik dacht, joh, het zonnetje schijnt buiten. Wat kan mij dat nou schelen? We draaien gewoon lekker Teach In bij 4D-Up. En zo geschieden. Ja, precies. Leuk dat je nog steeds luistert. Trouwens, via de website kun je programma's terugluisteren. En de herhaling.

ik vergeet nooit meer dat mijn oudste broer, hij is al lang niet meer onder ons. Hij was wel 7 jaar ouder als ik. Dat ik helemaal onder de indruk was dat hij een singeltje bij zich had, ergens in de jaren 70. Dat was Rollover Laid Down. En dat was een hele lange single eigenlijk. Eigenlijk te lang om geperst te worden op een singeltje. Een minuutje 7, 8 of zo. Maar dat maakte zoveel indruk op mij. En dat ik vanaf dat moment alles van Status Quo ben gaan volgen. En dit was ook een hartstikke goeie. En ze hebben er zoveel gemaakt ook. Hè. Zoveel van die retse ketsers. Status Quo dus en Rain. En we gaan luisteren nu naar een trackje van een paar jaar geleden. Van Roks en Hazes. Wat ze gemaakt heeft met Thijs Boontjes. En dit is zo'n leuk nummer. En dit is de ballade van de moord. Ja, ja. Wordt nu geheel gevoelig gezongen door Roks en Hazes en Thijs Boontjes. Zoals gezegd.

0: kan zeggen wat je wil, maar we hadden wel een gevarieerd programma vandaag, toch?
1: Ja, vond ik wel. Dit is een mooie. Een paar jaar geleden, niet echt een grote hit geworden, maar Thijs Boontjes en Roxanne Hazes zongen het toch hartstikke mooi. En ik dacht, ik laat je nog een keer horen. Het heette De Ballade van de Meurt. De moord. Hey, het is bijna afgelopen deze radioshow op de zondagavond 6-7 bij 40 Up Radio. Ik vind het hartstikke leuk om het weer gedaan te hebben. En zoals eerder gezegd, maandagavond dan wordt het herhaald. En op de website kun je alle programma's terugluisteren. En ook alle andere programma's die hier de hele zondag en andere dagen worden uitgezonden bij 40 Up Radio. Ga dan naar 40upradio.nl. En check dat eens even op je gemakje wat daar allemaal gebeurt op die website. Ja. Hey, veel plezier met de rest allemaal. Volgende week zijn we er weer. En we gaan eruit met de RK Vuilpoepers BV. En Den Egelantier. Dat was een kroeg, had ik begrepen. Dus maar goed, die hoor je tot aan het einde van dit radioprogramma. Tot volgende keer. Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Het wordt een zootje vandaag, vrienden. Ik kan er niks anders van zeggen. Het is zo'n rare playlist die ik hier voor me zie. Wie verzint zoiets? Oh, ik. Nou ja, goed. We draaien gewoon de leukste muziek. Zootje ouwe, zootje nieuwe. Deze ken je misschien niet.

U hebt het natuurlijk al kunnen divideren van de tekst die hierbij gezongen werd. Het werk heet Frankenstein en het toont aan dat Edgar Winter wel een hele goede gitarist was. Ik zei toch, het wordt een zootje vandaag. Hier zijn bijvoorbeeld de Fortunes. Dat slaat echt nergens op naar die vorige. Maar wel leuk.

kom nog maar eens tegenwoordig om liedjes waar Doei Dap Dap op de achtergrond wordt gezongen. Ik bedoel, dat hoor je. Doei Dap Dap. Ik bedoel, een hele belangrijke bijdrage aan... aan lekker, jongens. Ik ga allemaal dat soort muziek draaien vandaag. De Fortunes waren dat. En Here Comes That Rainy Day Feeling Again. En alle plaatjes passen weer bij elkaar als je naar de teksten luistert.

Ja, oh, als ze nou maar eens opneemt, die telefoon, dan komt het wel goed met ons. Maar ja, het komt helemaal niet goed. Dat kun je gewoon vergeten. En ze wil ook niet dansen. Nou ja, zij wil wel dansen, maar hij... Nou ja, want somebody dance with me. Nancy DePaul.

Nancy de Paul. Ze had ergens nog Nederlands bloed en zo. Daar wilden we dan in de tijd dat Sugar Me een hit was nogal naar refereren. U hoort wel, we zijn een heel progressief station vandaag. Maar ik zit gewoon oude zooi die ik tegenkwam te draaien, die ik leuk vind. En Lizzie de Paul is in 2014 al overleden. Ze was nog hartstikke jong. Ach ja, goed. Maar goed, oké. Dat doe ik. En nu we toch oude zooi te draaien, dit is ook zo heerlijk. En het gaat... Het, het,

Wat zo erg is... Nee, zeg, wat zo erg is dat ik het letterlijk mee kan zingen. En dat het ook mijn toonsoort is. Hamilton, Joe Frank en Reynolds. Don't poe- Dit is echt uit de middengolftijd van Goot, hoor, vrienden. Echt heerlijk. Ik dacht gewoon... Dit is ook zo'n leuke. En ook weer een verhaaltje, hè? Dus Don't Poe Your Love. Je moet al die verhaaltjes bij elkaar optellen. Dan krijg je de Night Lights Went Out in Georgia.

Het is zo leuk, want het is een complete film, dit liedje. Hè? The Lights Went Out in Georgia. Nee, het is een compleet liedje van oké, en zij ging vreemd. En toen kwam hij thuis en toen vond hij er thuis doodgeschoten. Toen dacht de politie dat hij het had gedaan. Maar zijn zus heeft het gedaan. Ah! En hij is onschuldig opgehangen. Dat is dan even een lullig detail in het verhaal. Maar goed, daar moet je niet over zeuren, toch? Oh, prachtig. Vicky Lawrence was dat. Here's the guess who? These Eyes.

eentje dan. Zullen we in de veten nog een... Ah, ik hoopte dat hij in de veten nog toch nog één octaaf...

Lo arriesco todo. Ik neem elk risico voor jou. Alle risico's. Iets dergelijks. Bruno Mars. Een beetje vreemde samenstelling van de muziek vandaag bij 4DUP, maar dat vind ik wel leuk. Het is gewoon leuke muziek. Zoals deze. Nou, ja, nee, dit is een moeilijk verhaal. Het gaat steeds over moeilijke dingen in de liefde en zo. En mooie dingen in de liefde. Hier is Malcolm Todd. En oh. Hier is voorlopig Malcolm Todd helemaal niet, want ik drukte op de verkeerde knop. Komt hij aan? Nou,

Oké. Sorry vrienden, ik probeer heel erg mijn best te doen. Maar soms gaat het gewoon niet als ze plotseling middenin ophouden met een plaatje. Ja. Difficult Love was dat van Malcolm Todd. Dit is zo mooi. Paul Carrack.

not alone. U bent het toch met me eens, hè? Dit is toch een ongelooflijk goede zanger, hè? Paul Carrack. En het is zo... Het grijpt je bij je strots. Oh, prachtig. Maar je bent niet alleen. Want wanneer je me ook nodig hebt, geef maar een gil. Dan ben ik er. Nou, daarom kun je deze muziek en deze shows ook allemaal makkelijk ophalen bij Fort Hub Radio. Anytime at all. Hier is Bedouin. Dit is echt heel erg prachtig. On my own.

Bedouin. Een Syrisch-Armeense mevrouw die in Saudi-Arabië, in Houston, in Syrië, in Boston heeft geleefd. Ze komt uit Aleppo. En ze kon naar Amerika toe omdat ze een green card lottery wonnen. En toen is ze gaan studeren en maakt ze onwaarschijnlijk prachtige muziek. On My Own heet dit. Nou, de plaatjes horen qua titel bij elkaar, hè? Want dit heet bijvoorbeeld Ride Lonesome.

dan ga ik er naartoe. Ik ben niet zo'n concertganger, maar dit vind ik zo'n fijn bandje. Back and Ride Lonesome. Oudjes deden we, hè? Dit is een van de meest gecoverde nummers die er bestaat, volgens mij. Hooked on a Feeling van BJ Thomas. Ik ken het heel goed.

zootje vandaag. Dat komt door, ik had een hele hoop nieuwe nummers, maar toen kwam ik ook oude dingen tegen. En die vond ik allemaal zo verschrikkelijk leuk. Dus ja, toen kon ik het niet laten. Hoek Tone Feeling, de versie van BJ Thomas. Nou, er zijn er twee of drie versies van, maar in ieder geval... het is een van die nummers die echt heel vaak is gecoverd. Deze nooit. En hij is zo lief. Melanie, weet je nog wel, werden we allemaal verliefd op. A Brand New Key.

0: Kijk, dat is nog eens een smoesje om iemand te... Ik heb nieuwe rolschaatsen en jij hebt een sleutel. En we moeten eens bij elkaar komen om ze te proberen. Ik vind het prachtig. Dit was de manier waarop we in jaren 70 elkaar voortplanten. Oh, geloof ik niet dat je het zo moet noemen. Nou, doet er niet toe. Maar eventjes het volgende lied, vrienden. Dat zegt alles zoals ik erin zit. En het wordt gezegd door Frank Sinatra. I'm gonna live until I die.
1: I'm gonna live till I die. I'm gonna live.

Kijk, het is niet alleen om de zang, maar ook om de orkesten dat ik zo ontzettend van Sinatra en zijn muziek hou. Jongen, jongen. I'm gonna live until I die. Ja, logisch, hè? Maar je moet het anders interpreteren. Dit is Redfern en Crazy, de 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: days. I wish I worked in a hardware store.
1: Dit is 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.